0: Du hast angeschaut naar het programma Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In het V-Programm sah wir dort Versicherungen an sich selbst nicht Sinn sind, aber wann wir versucht worden zu den Sinn und dann angeben dort, dann haben wir gesündigt und an die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus erst dann gebrochen. Von der, wo wir sehen, dass Jakobus anzeigt dort, wann ein Mensch ist, als wahre geboren, dass er dann mit seinem Leben dort wird bewiesen. Und wir wollen sehen, wo das passiert. Ich lade ihn weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu sehen, wo die Bibel uns weiter lehrt von, wo wir können sicherlich von Sinn leben, in Worten und Tonnehmen und uns nicht leben. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nicht weiter machst, erricklich sein zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind weiter in das erste Kapitel in Jakobus' Brief an die verstreute Christen, die an der jüdischen Religion wieder gewasst. Sie hatten das Evangelium von Christus gehört und hatten dem Herr Jesus als ihr Heiland angenommen. Die Verfolgung hat an verstreut. Jakobus' Brief wird geschrieben, so dass die verstreute Christen weiter können, wo sie sich in so einer Verhältnisse behandeln sollen. Die Heilige Geist hat Jakobus die Wort gegeben, die er schreiben soll. Dort ist, woran das Brief auch für uns wichtig ist. Nun, das erste Kapitel in Jakobus, der 19. Vers. Darum, meine liebsten Brüder, lassen jeder Mensch schwind seine zum Hören, langsam zum Reden und langsam dalter seine. In sein Dienst sieht der Herr Jesus folgen, wer urehaft zum Hören, lot am Hören. Hier sagt Jakobus, wie soll er schwind seine zum Hören. Was soll wir hören? Das Allerwichtigste ist Gott sein Wort. Gott hat uns sein Wort gegeben, so dass wir weiter können, was Gott zu uns zu sagen hat und was er von uns verlangt. Hebräer, das 4. Kapitel, der 12. und 13. Vers, sagt das. Dann Gott sein Wort ist ein lebendiges und ein kräftiges Wort, schärfer als ein zweischneidiges Schwert, und schnitt dich, was Seel und Geist aus den Nähen und Glied und Mauch, und kann Gedanken und Hort vernehmen rechte, und da ist keine Kreatur, dat am nicht offenbar ist. Aber alles ist nackt und abgedeckt für seine Augen, für dem, mit wem wir zu tun haben. Der Herr Jesus sagt dit in Matthäus 24, 35. Himmel und Erd worden verschwingen, aber meine Wied worden ab kein Weich verschwingen. In 2. Timotheus 3, 16 und 17 ist dit beschrieben. Alle Schrift ist von Gott gegeben und ist nutzbar zum Belehren, dort Anrechte zu bewiesen, zum Trachtwiesen und zum Ungerechte und Gerechtigkeit, so dass der Gottesmensch kann vollkommen werden, zu aller guten Werke reden mag. Und der Apostel Peter schrift dit in sein erster Brief, das erste Kapitel der 22 und 23. Vers. Im Gehorsam einer Wahrheit hat ihr jene Seele gereinigt, durch den Heiligen Geist zu einer reinen Bruder leif, so seht dann noch, dass ihr jünd untereinander von harter Leif habe, bis ihr seid weitergeboren, nicht durch dort, was verjänglich ist, aber durch dort, was nicht verjänglich ist, Gott sein Wort, dort lebendig ist und ewig bliebe Wort. Dort ist, woran wir sollen schwind sein, zum Hören. Durch Gott sein Wort weht wie dort, wie man der weitergeboren sein, wann wir dort ewig Leben wollen haben und um Himmel gehen, wann wir mit dem Leben fertig sind. Gott sein Wort vertraut uns, wo der Herr Jesus nur diese Erde käme, so dass er für uns sterben kann und sein Blut für uns ausgeben kann, so dass er dadurch für unsere Sünde betonen kann. Dort sagt, dass durch den Glauben an Arm und was er für uns getan hat, kann irgendein Mensch die Radung haben und selig werden. So eine Botschaft muss gehört worden und auch angenommen worden. Hast du das getan? Gott sein Wort wisst uns auch, wo im Glauben wir wissen können. In 1. Petrus 2. Kapitel, 1. 3. Vers, fängt wie diese Wort. Also leicht an all das Gralle und Sied, sieht nicht auf Jänstig, tut nicht heichle, und leicht dort Plüdere und Sied. Zoals nieuwgeborene tjinge, verlangt dat echte maatje van God zien woord, zodat je daardoor wasse tjenne en je zeligheid. Wanneer je smaakt hebben hoe goed de Heer is. En dan in 2 Petrus 3, 18 schrijft Peter dit. O bewust en ons Heer en Heiland Jezus Christus zijn genoeg en erkentenis, am je het alle heerlijkheid, bij des nu en in alle eeuwigheid. Amen. Dat stemt met dat woord dat Paulus ons in Efeze 4, 15, vers 16 geeft. En leef met wie de waarheid reden, dat wie in alle henzichten en am en in wassen, die dat hoopt is, Christus, van wem dat gans het lief toop je post is, en toop je bracht woord dek in jeder gelenk, en doordek de kerk bewust, dat die zichzelf opboet. Dek God zijn woord, tje wie ook, en ons geloven wassen, en als Christus sterk geworden, zodat wie in zware tijden bestonden kennen. De natuurlijke mens kan niet verstaan hoe God zijn woord een mens helpen kan. Vooral is de Bijbel bloos een gewenlijke boek, en veel zeggen dat het bloos een boek is van lang terug. Wie weet erover dat het God zijn woord is, en ook voor onze tijd geschreven is. In 1 Korinther, 1 kapitel 18, vers, lezen we dan voor den die verloren gaan, is dat predje van Christus naar noorheid. Ober, voor ons die we zelig worden, is dat naar Gotteskraft. Dan in 1 Korinther 2, 12 bij 14, zegt Paulus dit. En wie haar niet de welt er juist gekregen, over de juist die van God komt, dat we weten kennen wat God ons zo rijkelijk gegeven heeft. Also dit is wat we nu reden, niet met wie de weltliche wijsheid leren, over met wie de heilige juist leert, en vergelijken juistlichheid met juistlichheid. Over de natuurlijke mens verneemt niet dat wat van God zijn juist komt. Dat is voor hem een damheid. En hij kan dat ook niet weten, wils dat is hem juistlijke aan te erkennen. Dit is dat woord dat we schwindzelen zijn om heren. Dat is God zijn woord to ons. Dat woord dat ons wijsheid voor de zeligheid geven kan. We zullen schwind zijn om heren en langzaam om reden zijn. God heeft ons 2 uren gegeven om bloos 1 moel. God wil ons vielleicht weten laten dat we zullen ons meer to dat heren gaan geven als to dat reden. Dat is werkelijk zo, want God to ons door zijn woord reden deed. Dit meint niet dat wie niet reden zelen, besonders wanneer wie anderen met het evangelium bekend maken. Wanneer een mens dem Herr Jezus als heiland aangenomen heeft, dan zal hem niet toeschwind een ambt in de gemeente gegeven worden. In 1 Timotheus 3, 6 vers, zegt Paulus dat een leider zal niet een nieuw bekeerder zijn. Mensen die van een godloze leven geraakt zijn, zullen eerst beleerd worden hoe ze in Christus zijn en wat dat meent een christelijk leven te leven. Wanneer een mens een weg steed en de wereld heeft gehoord en dan zich bekeert, dan willen veel mensen zijn zeugnis horen. De gemeente zal zeer oppassen met zo'n. Dan zo'n mens moet met zijn nieuw leven bekend worden. We lezen van een man en een schrift die van zijn geboorte blind weer en dem Jezus hele deed. Mensen vroegen hem wat hij van Jezus dacht en wer hij weer. Zijn antwoord weer dat hij zo'n niet wist. Maar hij wist dat hij weer blindje was en nu kon hij zijn. Zo'n zeugnis geven is goed. We moeten alle goede zeugen zijn voor de Heer. Maar we moeten zeggen maken dat we leven eer we proberen anderen te vertalen wat God en zijn woord zegt. Wanneer mensen dat niet worden doen, dan kennen ze zich een valse leer reden. Wanneer een mens zich bekeerd heeft, dan zullen zonen, die met God zijn woord bekend zijn, zo'n mens aan je ere vlechten nemen en hem met God zijn woord bekend maken, zodat hij aan zijn geloven kan gegrind worden. Zonen die zich om eerste Pinksterdag bekeerden, worden in er geloven vastgesteld, zeg maar. Apostelgeschichte 2 kapitel, 42 vers. En die bleven bestendig aan de apostel ere leer en gemeenschap, en hem broodbreken en hem je been. Nie bekeerde zullen hem geloven vastgesteld worden. Dan wordt er reden ook recht zijn en wat andere mensen zegenen en nog andere naar hem hertrekken. We zullen niet bloos langzaam zijn om reden, maar ook langzaam dal te zijn. Mensen zijn dal geworden over religion waar anderen niet met aanstemmen. God zijn woord zegt dat door een rechte steed en tijd is dal te worden. We zullen dal zijn met de zin, maar we zullen een ans oor niet zingen. We zullen de zin niet op ons oor ongegonnen laten. Daar zijn mensen zogar Christen die een woord hebben dat aan volken regeert en aan een trouble in hen brengt. Paulus zegt dat lijden en de gemeente zullen niet schwindal worden. Hier zegt Jacobus datzelfde. Wanneer we schwindal worden en ons woord niet beheersen kennen, dan wordt dat ons zeichnis hinderen. Oeja, een woord moet immer beheerst worden van de Heilige Geest. Jezus had een oeja over dat angereichtigheid en godloos het benemen, dat hij im tempel zag dat de leider door bewiesen deden. Maar wanneer mensen de waarheid weten willen, dan deed hij alles wat hij kon aan dat met leven en zandmoed te geven. We moeten dag voor dag ons de Heilige Geest aangeven, dat we de vrucht van je reichtigheid wiezen kennen. We moeten immer met de Heilige Geest geveld worden. Dat is niet genoeg dat eenmaal doen. Dat veelt jeder dag te bewiesen. En dat passiert, wanneer we ons te arm jeder dag aangeven.

29 vers. Daarom mijn liefste breide, laten jeder mens wen zijn om hier langzaam te reden, langzaam dal te zijn, dan mensen wordt, dat God zijn gerechtigheid niet wiederstalen. Ik heb vers 19 en 20 topje leest, dan die matte topje hole worden. Mensen wordt God zijn gerechtigheid niet goed stonen, vriend. Mensen wordt kämpft van de zendelijke natuur die we nog haar, wann we ook bekeerd zijn. We moeten bestemmen wat we bewezen worden. De werken van de zendelijke natuur oder de vrucht van de Heilige Geest. Daar is een grote onderscheid tussen de werken van de zendelijke natuur en de vrucht van de Heilige Geest. Dit wordt aan zijn Galaten dat vijfde kapitel beschreven. De werken van dat vlees, dat heet de zendelijke natuur, worden niemals God om je vallen zijn. Dat zijn dingen die van ons zelfs komen. Dat zijn onze werken en mensenwoord is een van die. De vrucht aan een boom is de nafolg van de werkelijkheid dat zo'n boom levendig is. De vrucht van de Heilige Geest is wat hij even deel brengen wordt, niet wat we zelfs voor zich brengen kunnen. Een mens zijn woord, wanneer hij ook van geestelijke dingen redt, wordt niet God zijn gerechtigheid wiederstalen. 21. Vers. Daarom leidt al het aanreinend af, en dat bezet, en neemt en zanftmoed dat en je plant het woord aan, dat je zelen raden kan. Dit vers geeft ons meer van hoe mensen God zijn woord behandelen zelen en wat we van zijn woord erwarten kennen. Dat zijn dingen in ons leven die we afleiden zelen en gewisse dingen die we aannemen zelen. Dat aanreinend en dat bezet moet afgelegd worden. Onze zendelijke natuur kan bloos die zendelijke dingen even deel brengen, maar dat kan niet gerechtigheid werken. En Rijmer 6, 13 schrijft Paulus dit, en even geeft ook niet jullie lieden als deiner van ongerechtigheid, leven geeft jullie zelfs God aan, zoals die van dood om leven zijn gekomen, en jullie lieden als deiner van gerechtigheid, God jij en Eva. Hoe kan dit voor je gebracht worden? Nou, laat me een bijspel brengen. Wanneer een mens gestorven is, dan is hij dood tot deze wereld. Maar hij is levendig tot de nächste wereld. Wanneer we tot zo'n scherpe reden worden, dan wordt hij dat niet hier kennen of de antwoord geven. Wanneer we aan geld aanbieden worden, dan wordt hij zich niet bewegen, dan hij is dood tot deze wereld. De persoon leeft niet langer en zijn scherpe. Wanneer we dit met onze verwantschap met God vergelijken, dan kunnen we vielleicht leren hoe we ons behandelen zullen. Wanneer de wereld ons nu lukt en ons vlees zich door met uittrekken wel, dan moeten we behouden dat we zo als dood zijn tot de zin, maar dat we zo als levendig zijn tot God. We moeten een entschluss maken, wel we tot zin aangeven, oder tot God. We moeten nee zeggen tot dat aanreinend en dat bezet, en tot dat godet en reinend moeten we jo zeggen. Oder, wie moeten ons entsluiten of wie tot dem Dievel oder tot dem Herr Jezus, wel je hoorzaam zijn. Zind wordt ons van de Bibel in gemeenschap met God weichholen. Oder de Bibel wordt ons van de zin weichholen. Wie moeten over God zijn woord lezen en horen en dan dat in ons leven aanwenden. En in 119e Psalm, de 11e vers, lezen we, dien woord heb ik in mijn hart opbewaard, zodat ik niet tegen die zin je woor. God zijn woord moet en onze horten en je plant worden. Dit is ganz anders als bloos dat woord lezen oder heren en daarvan vergeten. Mensen kennen God zijn woord en er kap hebben, maar dat heeft niets in er leven geändert. En dat is bloos een kap geloven. Dat moet hem hort. Je plant worden zodat het door wassen kan en vrucht brengen kan. Dat moet en je wartelt worden. We moeten God zijn woord met zanftmoed aannemen. Dat meent dat we moeten toestonen dat we niet beter weten als God weet. We hebben een grote gebruik voor God zijn woord. Ons veelt dat. God zijn woord geeft mensen de wijsheid dat aan eerstens nog de raden brengen kan. God zijn woord wordt ons ook sterk maken en ons hem geloven vaststellen.
Kolosser 2, 6 bis 7 sagt, so als je Jesus Christus, dem Herr, angenommen hat, so wandelt auch ein Arm, je wartelt und abgebüht ein Arm und bestätigt am Glauben, so als je geleert sind und recklich dankbar. Der Rot, der gewohnt wie von falscher Lehre kennen bewahrt worden, erst dort wie ein Gott sein Wort deep gewartelt sind. Dit moet aber meer als bloß am Kopf weten, wat de Bibel sagt. Gott sein Wort wist ons, wo wir kennen gerat worden, wo wir in Gerechtigkeit wandelen kennen, en wat wir nach am Himmel in de Ewigkeit beleven worden. De Seel moet gerat worden, wann die Menschen im Himmel kommen will, en van de Hal weich blijven will. De Bibel sagt, dat Zonen, die an dem Herr Jesus geleven worden, dat heet am als Heiland annehmen, worden selig worden. En mijn vriend, hast du die Versicherung, dat du in Gottes kind bist? 22. Vers. Ob je zelen ook zonen zijn, die dat woord donen en nicht bloß hören, wilst dan schmeer je jund zelfs aan. Dit is een zeer bekende vers. Wanneer mensen irgend woord van des Jakobusbrief weten, dan worden ze des vers erwähnen. Dat is een zeer wichtige vers. Ob wie matten dat beobachten, nicht bloß verstellen. Er zijn veel Übersetzungen van de Bibel, en toch zijn er mensen in deze wereld die de Bibel niet in ihre eigen Muttersprache hebben. Er zijn Missionaren, die mank zo'n mensen wonen en arbeiden, zodat ze ihre Sprache leren kennen. En dan gaat zijn woord en ihre Sprache übersetzen, zodat ze van de Radung in Christus weten kennen. Dat neemt veel jaren zijn voordig te brengen. Ik zal hier vielleicht zeggen dat ik dat Nieuwe Testament en een plotische sprook even zat ha en dat is te hebben. Wanneer je des radiostation bevrogen doorheen, dan worden de jund weten laten woer dat te hebben is. Ober de beste evenzating van de Bibel ergend woer, is een Christ die de Bibel weich dag voor dag leven deed, die zijn leven bij de Bibel regelen deed. We kennen vielleicht nicht die Heide ihre Sprache lehren, in denen die Bibel geben, aber wir kennen Menschen in unserer Nachbarschaft, die Bibelwahrheiten durch ans Leben wiesen. Menschen wollen das sein. Ans Leben macht mit unserer Tongue stemmen, und beide macht mit der Bibel stemmen. In 1. Petrus 3, 14 bis 16, lesen wir das. Aber wenn je wirklich am Gerechtigkeit lieder, sei je gesegnet. Hat nicht Angst für Ertratze und schreit jund nicht, aber heiligt Gott dem Herr am Hort, sieht immer reden, eine gute Antwort zu geben für die, die jund fragen wegen der Hoffnung, die ein jund ist. Aber dort dort mit einem sanften Sinn und entfurcht und holt jund ihr Wasser rein, so dass die, die jund schämpfe, wegen jund gute Wandel an Christus, sich schämen möchte. Paulus redet auch von dit, in 2. Korinther, het 3. Kapitel, 2. en 3. Vers. Je zendt ons brief en onze harten geschreven, dat van alle man je chant en je leest wordt. En als je op een boord, dat we Christus zijn brief zendt, die derg ons en dienst is, niet met tint geschreven, aber met dem leven je God zijn geest, ook niet op steenen tofelen, aber menschliche hort tofelen. We zullen niet bloos zonen zijn, die God zijn woord heren en nuchter wegen doen, maar zonen die te God zijn woord gehoorzaam zijn. Wanneer we God zijn woord heren, maar dat niet doen, dan smeren we onszelf aan. Anderen kunnen God zijn, wanneer we onbestendig zijn. We kunnen vielleicht enige mensen beschommelen, maar niet alle. En je weet niet God. God weet wat we eindelijk zijn. God zijn woord is ganz anders als een ander boek. We kunnen geschichten van de vergangenheid lezen en dort wordt ons veel vertalen wat we niet wisten. We kunnen andere beken lezen die ons tot tronen of tot lachen brengen kunnen. We kunnen beken lezen die ons vertalen worden hoe we gewisse dingen doen kunnen. Op zo'n beken worden een mens zijn hart niet ändern. Die kunnen een mens zijn hart niet reinmaken. Dort is ober wat God zijn woord deed, wanneer dat gelezen wordt en beobacht wordt. Paulus zei dit van de Heer Jezus en hoe hij de gemeente reinmaakt. En in Efezeer 5, 26, zegt het dit, dat hij de gemeente, mocht heilig maken, dat wasje
met water en woord. We weten dat Jezus in bloed ons van die zonde reinwaschen deed en dat het door dat woord bekend gemaakt wordt. God zijn woord wordt ons van anderen en valse gedanken reinholen. Er is zeer veel dat ons in deze wereld vergesteld wordt. En veel, vielleicht het meeste, komt van mensen die weltlich en irdisch denken doen. God zegt dat die weltwijsheid is zoals damheid bij hem en wordt verschwingen. God zijn woord wordt immer blijven. God zijn woord wist ons waarom we met de waarde geboren zijn en hoe dat mogelijk is. Daar wordt ons gezegd dat alle mensen zinder zijn. En dat ze in ihre zin sterven worden, want ze niet God zijn rood nemen worden. En wat is God zijn rood? De Heer Jezus is de enige weg naar de hemel. Zonen die niet waarde geboren zijn, kunnen niet denken dat ze wat voor ihre radung doen kunnen. Goede werken kunnen die radung niet verdienen of kopen. Johannes 6, 27 bis 29 heeft dit te zeggen. Arbeid niet voor dat eten dat verjankelijk is, maar voor dat dat wat dat eeuwig leven blijft, dat de mensen zien die ontgeven worden, wils dem heeft God de vader bestedigd. Dan zeiden ze te aan, dat heet Christus, wat zullen we doen om God zijn werken te werken? Jezus antwoordde en zei te aan, dit is God zijn werk, dat je aan dem leven, dem hij geschenkt heeft. Het is eenvoudig. Alles wat God van die Vader, mijn vriend, wanneer du nicht bekeerd bist, is dat du aan dem Herr Jezus leven worst, verzonnen van jun, die dat je donen ha, en waar de geboren zijn, kennen God om je volle zinnen, wanneer je jun met God zijn woord bekend maken worden, en donen wat hij daar zegt. Goede werken worden ver God talen, aber bloos dan, wanneer mensen aan dem Herr Jezus leven, en arm als er heiland aangenomen ha. God zijn woord wist ons, hoe we van dem Herr leven kennen en aan deine kennen. O, mocht de Herr junt alle zijn genoden kracht geven, zodat je kennen en geloven vaststonen en junt aan even geven. God is zegen, mijn vrienden.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte, Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is...

Nu de rode ziet, kjem nu de witte ziet. In witch tijd doffer, dat Jezus alles weggenomen heeft, wat ons van God tranen deed. In de gouden nurecht van deze witte ziet heut, jeder werde jeder, der an den Herrn Jezus geläuft, kriegt Verjevung van zijn Sünde en damit een reinet hoort. Jezus mocht alles nie. Wer is dat mehlig? Wo kann man dat verstohne? Weißt du, Läuferkind, Jezus haft de Macht, Sünde te verzeihen. Im Neuen Testament, in Apostelgeschichte saß

Dit weer nu de Tjenja-zending van Radio Zegenswelle met Irene Schiermacher. Ik word me vrije, want du bij de nächste Tjenja-stund waar du bij zijn wordt. En vielleicht ook niet alleen. Hierin kost du deine vriend met dat te enloden. Op waarder heren.

Hallo, Tjenja. Toen duw wel uit in het water om je geschicht vertalen. Zij je alle rood, de eerst wel uit in het Jacobus 5, de vers 7 lezen. Tjit, ook de buja de luurt op een wertvolle vrucht van de eerd en haft er bij je duld. Wat de varia rijen tjemt en de zomer rijen tjemt. En nu wel uit in het vertalen van een moon. Jo, dat woont onje familie, bezit bij de stad wat er Warschau hoort. Warschau, dat is de hoofdstad van Polen. En daar wird een dorp, en daar woont een Dietscher Buja. Sie noemen wird Dobri. Dobri, dat bedient so veel als gütig. Dat woord tjemt uit Russisch. En dat buja Dobri, dat wird ook een buja. Jo, de buja die had een grote familie en Emma blus zoveel te leven wie hij krijgt brugt. En zijn huis, daar herrscht een wunderbare vrede Gottes. Jeder dag leest de buja met zijn vrouw en tjenja uit de hele schrift en ze beden te God. Obwohl de buja zo veel steuern betalen moest, werden de Eltern ook de tjenja immer tevreden, weil ze immer kreizöffel hadden, om so te worden. En wann dort an Hofst wird, in de Winterferre der wird, dann tricht de Buja Dobri jeder Jahr einen seltsamen Ghost. Jo, eine öle Kreu, die von dem Grötfuder mal Gröt getrocken wird, während die uit Nast wird gefallen, die Kreu, die kommt jeder Jahr zur Wintertiet ne dat huis, en dan wil de door even winter blijven. Wie in de winter hebben de veel dat niet einfach, want er zo veel sneeuw op de velden en de velden alle wein liggen deed. En de wein komt de krooi immer weiter te er winterkwartier ne de lied. En wanneer de dan door nena komt, dan spazier de Emma so ernst und besonnen, ob er däschen, ob er bänken rum. Und die sagt sich auch, ob er schulisch von dem Büja oder ob er schulisch von der Tjenja. Die Kräuter werden so ein angenehmer Gast. Und da mögt auch viel Freude für die ganze Familie. Und einmal der Sommer, zu der Zeit, als der Korn so ein Gott stund, dann kam ein so ein schweres Gewitter. En de hügel, de fall van himmel, en de hod, de geraadste dol van den buja zine ernte kapot gemerkt. De buja, de kon bloß een vierde dol van zijn getreed aufgeben. En de wein moest hij zine baaste kö vertjopen, ook on zijn aker vertjopen, om damit hij alle steuern betalen kon. Aber dort Geld, dat redt dann immer noch nicht, he? Und du wein liert, dort de Dobri sich bei einen Mond Geld liehen. Jo, de Mond, dort werden edle Jitzholz. Dort werden gröte Holzaufschnieder. Heu nom immer so ja gröte Zinsen für die Menschen, wann heu wem wot liehen dort. Und heu dort diesen Büja bliss Geld liehen, du wein, wie in der Haupt, dort er dann alles wird von Amt kennen, trien. Jo, hoi undert, dort er Büja dort niemals betonen wird kennen, söhne höhere Zinsen. In nächstes Jahr, dann goffert immer noch schöne Ernte. Und außer dann Winter wird, dann will der Jitzholz unbedingt sein Geld trien. Der Büja, der Prager, der Monsäuer, tot hij doch bad Faria luren doet, damit hij zijn Büjenhof doch kun een beetje beter vertjopen. En dan wil hij dan Luther naar Rusland uitwonderen. Aber de Jitzholz, de leut met zich nicht reden. Hij holt van Gericht einen Donja, en dan noemt hij bij dem Dobri de laatste Kewasch, en alles wat in huis wird, alle Meubel, alles wat er da gauft, dat noemt hij allerweise, gut baden.
En hij zegt, want hij buja dobry. Niet wordt aan de rest van de tijd op hem, dan wordt hij aan een gevangenis schmieden. Ja, dat wordt een schlimme geschichte. Maar wieder wordt het hem niet vertalen. Ja, van deur niet. Maar morgen wordt het hem wieder vertalen. Nu willen we nog beten. Herr, bewoor ons van Arbeiter en van Hungersnöd. Wann aber schlechte Dürren in unserem Leben kommen sollen, dann help uns bitte in unsere Nöte. Amen.

The clock is tien. Je heren, dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

0: De klok is 11.
1: Het missionswoord Jesus responde al mundo de hoy brengt die de hoopnungsboodschap met redenaar Walter Niefeld.
2: Lieve vrienden, lieve broeder, lieve zuster, hoe schijn is het als we in China met Jezus een dag weer wonen? Een dag heeft het momenten ook in ons christenleven, waar we zeggen, ik bid dat God mij mocht heilen, of dat God mij mocht uit de schuld uit helpen, of dat God mocht mijn tjenje op een rechtje weg brengen, of dat mijn eieren, dat hij wat dat functioneren deed. En ik verzeek te doen wat ik kan, maar als wann niets passiert. Als wann de hemel stil is. En de Bijbel redt ervan dat het een tijd heeft. God heeft allem een tijd gezet. En wann wir am ene Sach beten doen, wann wir nu Gott roepen doen, so is dat falls Israel nu Gott roepen deed, als ze in nood waren in Ägypten, dan zegt de Bijbel in Apostelgeschichte 7:17, als de tijd erfeld weer, dan grijpt Gott an. So, wie doen er eerst, wann wir nu Gott roepen? Aber wie dürfen nicht vertwiebelen, wann Gott nicht futz van dag deed? Kan zijn dat het Maria is, of dat Eva Maria. Maar dat beter helpt trotzdem. Dat helpt ons, dat we op God vertrouwen, dat we niet vertwijfelen, dat God ons helpen deed, derst te houden, wat hij ingeriepen wordt. Maar hij heeft versproken, dat hij ons gebed erhieren deed. Want wie beden, dat gebed wordt van God erhiert. En wie durven God vragen, God woont als die tijd. Wanneer komt de tijd, wo mijn familie zich bekeren wordt? Wanneer komt de tijd, wo deze situatie zich veranderen wordt? En God geeft ons de geduld, en God geeft ons, dat we dat rechtje doen, wat hij aangeriepen heeft. En dan kan aan einem dag alles anders worden, wat Eva jaren niet mogelijk weer. God, du beste God, die dat aanmelden mogelijk maken kan. Du hast deine Tijd gesagt für alle Dinge. Alles hat seine Tijd. Aber dankeschön, dass wir zu dir beten dürfen. Und dass du uns helpst, darfst du hören, was deine Tijd gekommen ist. Und wenn du angerippst, dann wird alles anders. Wir beten in Jesus' Namen. Amen. Bis zum nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft.

Tot jet van daar aan Rijma kapitel 7 van vers 14 tot 25. Psychologen hebben voor jaren behaupt dat wanneer een mens weet wat goed en recht is, dan wordt hij dat ook doen. Wel onrecht zijn die doch. Wie hier immer even noorechte oder lezen dat die mensen wat het meeste weten dat die zaadsvöcker am meesten breken. Vele van die verbreken in de gevangenissen zijn zeer kloke mensen. Die weten goed beter. Aber waarom doen zij dan niet wat recht is? Dit is een goede vrouw. Wanneer du weet wat recht en goed is, waarom deest du dan doch dat jij een deel? Im Römerbrief beklucht Paulus sich darüber, wo arm dort geht. Von einer Seite zu sein, finde ich diesen Aufschnitt wirklich interessant. Von der anderen Seite wiest er uns unsere wirkliche Lehre, und dort scheint sehr dunkel und hopplos. Wir finden an, was Paulus da sagt, der drei verschiedene Dinge. Erstens finden wir dem Apostel sein persönliche Teuerständnis. Zweitens finden wir sein persönliche Bekenntnis. In drittens fing wie durch eine persönliche Überzeugung. Wir wollen nun ab diese drei Dinge in Bet Meier angehen. Weil wir Paulus in Teuerständnis in Bet studieren. Dies Aufschnitt nimmt an, dort wie weite, was Gott in Recht ist. Ich weit, was ich tun soll. Ich sie fähig zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Dort ist immer Recht, Gott zu tun, nicht so? Paulus wist dat ook alles. Hij wie een zeer geschulde mens, besonders in de schrift. Dat jeft ob ook zeer veel angeschulde Christen, en die weten ook wat recht en onrecht is. Dat meint ob in keinem Fall dat wie alles overein zijn en erkennen moeten. Niet alle Christen zijn gelijk wit in ihre Erkenntnis. Ons geloven moet wassen en je nachdem, wo wie im geloven zijn, door nu wat ook onze Erkenntnis zijn. Daher waren mensen zo goed Christen niet immer datzelfde Verständnis van Recht en Unrecht hebben. Zoals ik al verher seht, waren wir ook lang niet vollkommen in unserem Verständnis van Recht en Unrecht zijn, dan weet wie aber doch, dat dit Verständnis door is. Paulus had een groot probleem en hij moest dat toestonen dat hij een probleem had. Uns fällt das immer sehr schwer, totzustehen, wenn wir ein Problem haben, wo wir nicht mit vor dich waren. Wir schämen uns immer ein Bett, wenn wir andere dort mit ein Wort lassen, dort wir uns nicht selbst weiten. Bestimmt fällt dem großen Apostel Paulus dort auch schwer, zu sagen, kijk mal, ich habe ein großes Problem, und ich war damit nicht vor dich. Paulus wisst, was recht und gut wir, aber er kann dort nicht tun. Waarom is dat zo? De apostel weet ook waarom hij in zijn leeuw is. Hij zegt in vers 14, ik zie vlees een sklaaf aan de zin verkocht. Paulus moet toestonen dat hij zichzelf niet verstonen kan. Hij zegt, dan ik doe niet wat ik doen wil. Aber doe je ook dat wat ik niet doen wil. Paulus staat toe dat er twee jesten en arm aan de arbeid zijn. De Gode Jezus zegt aan wat recht en goed is en wat hij doen zal. De andere menschliche zinhafte Jezus hält hem daarvan af dat te doen wat hij weet dat hij doen zal. Is Paulus in diesem kampf een uitnom? Oder zijn we ook alle in dezelfde loof als Paulus weer? Ik weet waarvoor ik wist wat ik doen zal en die dat ook niet. Jeet die dat ook zo? Christen kennen niemals vergeven dat ze niet wisten wat recht en onrecht is. Wanneer een weltmensch niet recht van onrecht onderscheiden kan, is ons verständlich. Christen aber zullen weten. En wanneer die niet weten, is dat wel ze niet weten willen. Wie hebben de schrift? Wanneer we daar binnen ziet je, waar we ganz sicher God zien en willen daar binnen vingen. En Jakobus zegt dat in kapitel 4, vers 17, wer da weit Gaude te donen, en der dort nicht, für den es dort sind. Nu wollen wir uns den zweiten Gedanke ein Bet anschicken. Wie seine Paulus sein persönliche Bekenntnis in Römer 7, Vers 14 bis 25. Der Apostel bekannt, dort wann er auch weit, wat er donen soll, kann er dort nicht donen. Er ist ein Sklav und daher nicht frei te donen,
wat hij wil doen willen. Dat is hier geen vrouw of hij dat gouden of dat slechte doen wil. Hij heeft den willen te doen wat hij weet dat hij doen zal. Maar hij kan niet. Waarom kan hij niet? Wel zoals hij dat zelf zegt, bezind en am woont. Wanneer we deze afschnitt lezen, krijgen we dat gevoel dat in Paulus zijn hart een groter kampf aangeeft. Dat is krieg. Wanneer met die zelfs ganz oprechtig bist, wirst du nicht ook met den Paulus overeenstemmen, Matte? Mijn ganze leven is een ständiger Kampf. Een Kampf tussen twee Geister, die bed in mij wonen willen. Leider wurde ik bekennen, Matte, dat de sinnliche Geist in mij te vöcke gewend. Paulus in Römer 7 redt meer van doodzinde. Töfelke leiwi dat de einzige Sinne sind, wann wir Anrecht daunen, wann wir stehlen, liehen oder de Eier breken. Jakobus wies ons op eine andere Sort Sinde han. Dei Sinn, dat wir nicht daunen. Von dörschen Dag wordt viel meer gesindig, dat ich nicht daunen, als in de Dood. Wann du weißt, wat te daunen fehlt, und du deest dat nicht, dann sindigst du. Woran du wie schlachtet, wann wir doch gode Döne wellen. Paulus sagt, dass das so ist, wird's wie fleischlich in unje de Sinn verkauft sind. In de Sinn ist bei uns tüs. Paulus erkennt seine hopplose Lüge und klammert sich an Gott seine Genod. Wann wir so von unserer sinnhaften Natur unje Kontrolle sind, blieft uns nichts anderes übrig, als nur Gott zu gehen und uns an seine Genod zu klammern. Wanneer wie denk je dat we dat schwor hebben als Christen te leven, zullen we niet vergeten dat Jezus zelfs te zijn jinger zaaien deed, dat de Satan daarop uitgeet, een te vernichten. Jezus verspreekt keinem, wat am noodvallen wordt een leichtet en gemütlich het leven. Hij zegt een ganz vrieruut, dat ze zich de koste goed evalueren zullen, eier ze den Entschluss mögen am noodvallen. Als Paulus een Apostel voor Jezus wordt, wist hij voorts dat zijn leven van door aan boy abgehouden wordt. Wanneer ik boy ab zei, meen ik, vol van schwierigheden lieden. Een derde zaak wat we over Paulus in Römer 7 vingen is een persoonlijke overtuiging. Paulus wist dat weten en niet doen een zin is. Hij wist God zijn woord en wat dat van hem verlangen deed. Hij verstond ook dat weten wat recht of onrecht is, ons verantwoording ableiden deed. Vöke zegt Jezus te zijn touwheren, zou nu go en doe datzelfde. Jakobus zegt dat een geloof ohne woordje dood is. Vele christen laten gelegenheid de goods te doen, verbiegen, weet ze leven ze kennen dat niet zo goed doen als andere. Andere hebben angst fehlers te maken en nog andere doen nischt, wird sie immer bloß an andere Utterseite haben. Die wollen von keinem ab die Finger gekickt sein. Was immer auch meine oder deine Utterrede ist, für Gott sagt dort aller nicht. Paulus erkennt seine Lehre. Er bekennt seine Schwachheiten und er wird von seiner Abhängigkeit von Gott ganz überzeugt. Er kommt zu einem sehr wichtigen Entschluss. Paulus sagt, wer wird mich armseilig vraag van den doden Körper vrijmaken. En dan roept hij uit God zie dank dat Jezus Christus aan zijn haren. Paulus weet dat dat Jezus Christus kan hij vrij worden. Wanneer zijn Körper zijn ganse leven lang wordt in deze kampf blijven matte, dan kan hij toch met zijn Geest God dienen. Ook wij, lieve touwheren, worden ständig in deze kampf stonen matte, zolang als wij leven. Dat gouden is oba, dat ik Jezus Christus wie een leven vieren kennen, wat God gefällt. Wel, wie beden. Haar wie weten, hoeveel macht de zinnliche natuur over ons in ons leven heeft. Zoals den Paulus zegt ons dat ook alle dag. Wie weten wat recht en onrecht is. Wie weten dat we gode doen zullen. En doch dat we zo vaak krijgen dat jij een deel. Voor de help ons uit deze arme leeuw. Wie weten wat du van ons hebben wist, nu help ons ook dat te doen. Ohne die kunnen we gewoon nog doen. Wie zei die dank,
dat du ons nicht versteitest, en du deine grote Leib in je nood aannemst. En Jesus' Name. Amen.

We hopen beide dat je het vandaagse programma deze boodschappen leidt, wat het hem zijn je was des. En nu verafscheid wens waardig van junt. Wanneer God het zowel, dan hier je een wieder programma deze zendung Licht vom Evangelium am eine Weg, op dezelfde steed, in dezelfde tijd. Wanneer je irgend vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zendung of de irgend een ander van onze zendungen hebben, dan schrijf ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich in Mokkansmout, dit is een radiodienst toch terug wieder te maken. Die hebben ons ook weitelaten, dat die immer voor ons beden. En wie danken jullie van harte dafür. Schrijf ons ook wieder, onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ik wiederhole. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu zijn we zum Schluss noch weiter Gott met Jünd. Wat jens am meine Weg weiter hier.

0: De klok is 12.
1: And go ahead.
2: Ek is Hilde Friesen en op Brood voor ons leven van jou is het Lukas 7:15 waar het zegt. En daardoor weer doodje was, recht zich op en funk aan te reden. En hij heeft de mutter eren zien. Als Jezus eerst den jonge man van dood opgewaakt had, jeef hij hem terug naar zijn mutter. De weet vroeg en er zien, waren op zo vrouwen huisje gaan zijn. Met tronen, wie ze van huisje gaan, en nu, zijn ze met haar hart vol vrede en dankbaarheid naar huis. Wanneer ook datzelfde huis en omgeend weer, alles lijkt nu anders. Door dat nieuwe leven wat Jezus aan je geeft had, zagen alle dingen nu anders. Dit nieuws van Jezus spreidt zich over gans Judea en in alle omgeenden. Dat nieuws dat een jonge man en nein, die doodgewaast weer, nu leeft, spreidt zich als vuur en wild alle wein rum. Zeker worden veel mensen gekomen zijn, dat buiten je weinige wonder voor zichzelf zijn, en van zijn ene lippen hier en waar zich dat alle rum genomen had. Am wordt het ook niet even drassig gewaast zijn, ermer waren die geschicht vertellen. Die geschicht van waar hij ermer schwaker en schwaker wordt, wat hij eerst maar af en zijnen kon. Dat laatste wat hem denkt zijnen, wie zijn mutter er gezegd met tronen in haar ogen, en no dat, wie hij bewustlos. In de tijd lang loter wie hem zo am wordt geroopt. Am Anfang wie de stem ganz naad en sanft, aber wordt immer lüder en zegt, junge man, ik zei die, sto op. En dan, zat hij op, en zag een paar ogen zo diep als het meer en zo klar als de hemel. Dat waren den Heiland zijn ogen. Nadat zijn mutter den Heiland gedankt had, wil hij met haar naar huis gaan. Daar had hij de bloemen en de rozenkrans gezien, die ze zijn mutter voor zijn begrafenis gebracht hadden. Zijn geschicht, wie een bericht van waar Jezus aan had nie het leven gegeven. Nie het leven jij ook te zijn, ohne dat irgendwie gezegd worden. De jonge man van nein wordt niet handurft irgendwat zijn. Hij wordt niet handurft zijn geschicht vertalen. Menschen kunnen goed zijn in wat passiert weer. Eerst wie hij doodje was, en nu leeft hij. Nie het leven jij ohne irgendwat zijn te zijn. Ik kan een man, de arme besopenen sei er niederträchtig wie. Hij wird so hasslich zu seine frühen Kinder, dat er je schrecht büten op a gas goud te hören jenk. Met einmal hielten de menschen gesang en dankleider, die dat selve huis kommen. Sei können de ook büten op a gas goud hören. De man brok gar nicht zu den Obers sein, ek sie een andere man geworden. Sei können dat goud zelf sein. De menschen können dat an de leider, die in dat huis gezongen worden, ook goed hören. Als Jezus als gast en Zacchaeus in huis gewaast weer, passiert ganz wat niet. De gewezene schwindler weer nu met eenmaal te de arme miljeverig. Dat weer zo wat opvallend, dat de mensen niet wisten wat te zijn. Dit weer een ganz niet leven. Dat is wat Jezus donen kan en voor jede persoon donen wel. Wanneer wie Jezus in ons leven nanloten, dan fangt een ganz niet leven aan. Ik wens dat al die deze weer hieren of lezen ook zo niet leven ervoor worden. Dat wordt voor mij de gratis.

Tau de Gouden Noorrechtssendung, heitig an welkom. Ze hier Radio HCJB uit Quito en Ecuador. Predja Wilhelm Busch stelt vandaag de vraag, kunst du bede? Dit is wat hij nu dat te zeggen heeft, uitvieringen zendt uit zijn boek Jezus ans Schicksal.

0: Du hast eingeschaut in unser Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das Fähigprogramm sah wir dort Versicherungen an sich selbst nicht Sinn sind, aber wenn wir versucht worden zu den Sinn und dann eingeben dort, dann haben wir gesündigt und unsere Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus erst dann gebrochen. Von der, wo wir sehen, dass Jakobus uns sagt, dort, wann ein Mensch ist, als wahre geboren, dass er dann mit seinem Leben dort wird bewiesen. Und wir wollen sehen, wo das passiert. Ich lade ihn über ein, angeschaut zu bleiben, um zu sehen, wo die Bibel uns wahre lehrt von, wo wir können sicherlich von Sinn leben, und wachsen und zunehmen und uns nicht leben. Herr, ich danke dir wahre für die Bibel und bete, dass du dein Wort nicht wahre machst, erricklich sehne zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist wahre Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind wahre in das erste Kapitel in Jakobus' Brief an die verstreite Christen, die an der jüdischen Religion wäre gewasst. Sie hatten das Evangelium von Christus gehört und hatten dem Herr Jesus aus ihr Heiland angenommen. Die Verfolgung hat an verstreit. Jakobus sein Brief wird geschrieben, so dass die verstreite Christen weiter können, wo sie sich in so einer Verhältnisse behandeln sollen. Die Heilige Geist hat Jakobus die Wort gegeben, die er schreiben soll. Dort ist, woran das Brief auch für uns wichtig ist. Nun das erste Kapitel in Jakobus, der 19. Vers. Darum, meine liebste Brüder, lassen jeder Mensch schwind sein zum Hören, langsam zum Reden, und langsam dalter seine. In sein Dienst seht der Herr Jesus folgen, wer urehaft zum Hirre lot am Hirre. Hier sagt Jakobus, wie seele schwind seine zum Hirre. Wat seele wie Hirre? Dort allerwichtigste ist Gott sein Wort. Gott haft uns sein Wort gegeben, so dort wie weiter können, wat Gott zu uns zu sein haft und wat he von uns verlangt. Hebräer, dat vierte Kapitel, der 12. und 13. Vers, sei er dit. Dann Gott, sein Wort, ist ein lebendiges und ein kraftiges Wort, schärfer als ein zweischneidiges Schwert, und schnitt dich, was Seel und Geist unternehmen, und Glied und Mauch, und kann Gedanken und Hort vernehmen rechte, und da ist keine Kreatur, dort am nicht abenbar ist. Aber alles ist nackt und abgedeckt für seine Augen, für dem, mit wem wir zu tun haben. Der Herr Jesus sagt dit in Matthäus 24, 35. Himmel und Erde waren verschwingen, aber meine Wird waren ab kein Weich verschwingen. In 2. Timotheus 3, 16 und 17 ist dit beschrieben. Alle Schrift ist von Gott gegeben und ist nutzbar zum Belehren, dort Anrechte zu bewiesen, zum Trachtwiesen und zum Ungerechte und Gerechtigkeit, so dass der Gottesmensch kann vollkommen werden, zu aller guten Werke reden mag. Und der Apostel Peter schrift dit in sein erster Brief, das erste Kapitel der 22 und 23. Vers. Im Gehorsam einer Wahrheit hat ihr jene Seele gereinigt, durch den Heiligen Geist zu einer reinen Bruder leib, so seht dann noch, dass ihr jene untereinander von harter Leib habe, bis ihr seid weitergeboren, nicht durch dort, was verjänglich ist, aber durch dort, was nicht verjänglich ist, Gott sein Wort. Dort lebendig ist und ewig bliebe Wort. Dort ist, woran wir sollen schwind sein zum Hören. Durch Gott sein Wort weht wie dort wie mit der Wade geboren sind, wann wir dort ewig Leben wollen haben und um Himmel gehen, wann wir mit dit Leben fertig sind. Gott sein Wort vertelt uns, wo der Herr Jesus nur diese Erde käm, so dass er für uns sterben kann und sein Blut für uns ausgeben kann, so dass er dadurch für unsere Sünde betonen können. Dort sagt, dass durch den Glauben an Arm und was er für uns getan hat, kann irgendein Mensch die Rettung haben und selig werden. So eine Botschaft muss gehört werden und auch angenommen werden. Hast du dort getan? Gott sein Wort wies uns auch, wo im Glauben wie wir sie kennen. In 1. Petrus 2. Kapitel, 1. 3. Vers, fing wie diese Wort. Als er leicht dann all dat gralle und sieht, sieht nicht aufjänstig, tut nicht heichle, und leicht dat pludre und sieht. Zoals nieuwgeborene kinderen verlangt dat echte maaltje van God zien woord, zodat je daardoor wassen kennen en je zeligheid. Wanneer je smaakt hebben hoe goed de Heer is. En dan in 2 Petrus 3, 18 schrijft Peter dit. O bewust en ons Heer en Heiland Jezus Christus zijn genoeg en erkentenis, am je het alle heerlijkheid, bij des nu en in alle eeuwigheid. Amen. Dat stemt met dat woord dat Paulus ons in Efeze 4, 15, vers 16 geeft. En leef met wie de waarheid reden, dat wie in alle henzichten en am en in wassen, die dat hoopt is, Christus, van wem dat ganse lief toopgepast is, en toopgebracht wordt dich in jeder gelenk, en doordich de kerk bewust, dat die zichzelf opboet. Dich God zijn woord, tje wie ook, en ons geloven wassen, en als Christus sterk geworden, zodat wie in zware tijden bestonden kennen. De natuurlijke mens kan niet verstonen hoe God zijn woord een mens helpen kan. Vooral is de Bijbel bloos een gewenlijke boek, en veel zeggen dat het bloos een boek is van lang terug. Wie weet erover dat het God zijn woord is, en ook voor onze tijd geschreven is. In 1 Korinther, het 1 kapitel 18 de vers, lezen we dan voor den die verloren gaan is dat predje van Christus naar noorheid. Ober, voor ons die we zelig worden, is dat naar Gottes kracht. Dan in 1 Korinther 2, 12 bij 14, zegt Paulus dit. En wie haar niet de welt er juist gekregen, over de juist die van God komt, dat we weten kennen wat God ons zo rijkelijk gegeven heeft. Also dit is wat we nu reden, niet met wie de weltliche wijsheid leren, over met wie de heilige juist leert, en vergelijken juistlichheid met juistlichheid. Over de natuurlijke mens verneemt niet dat wat van God zijn juist komt. Dat is voor hem een damheid. En hij kan dat ook niet weten, wils dat is hem juistlijke aan te erkennen. Dit is dat woord dat we schwindzelen zenden tom heren. Dat is God zijn woord to ons. Dat woord dat ons wijsheid voor de zeligheid geven kan. We zullen schwindzenden tom heren en langzaam tom reden zenden. God heeft ons 2 uren gegeven om bloos 1 moel. God wil ons vielleicht weten later dat we zullen ons meer tot dat heren gaan geven als tot dat reden. Dat is werkelijk zo, want God tot ons door zijn woord reden deed. Dit meent niet dat we niet reden zullen, besonders wanneer we anderen met het evangelium bekend maken. Wanneer een mens de Heer Jezus als heiland aangenomen heeft, dan zal hem niet toeschwinden een ambt in de gemeente gegeven worden. In 1 Timotheus 3, zesde vers, zegt Paulus, dat een leider zal niet een nieuw bekeerder zijn. Mensen die van een godloos het leven geraakt zijn, zullen eerst geleerd worden, hoe ze in Christus zijn en wat dat meent, een christelijk het leven te leven. Wanneer een mens een wichtige steed in de wereld heeft gehoord en dan zich bekeert, dan willen veel mensen zijn zeichnis heren. De gemeente zal zeer oppassen met zo'n. Dan zo'n mens moet met zijn nieuw leven bekend worden. We lezen van een man en een schrift die van zijn geboorte blind weer en dem Jezus hele deed. Mensen vroegen hem wat hij van Jezus dacht en wer hij weer. Zijn antwoord weer dat hij zo'n niet wist. Maar hij wist dat hij weer blindje was en nu kon hij zijn. Zo'n zeichnis geven is goed. We moeten alle goede zeichen zijn voor de Heer. Maar we moeten zeggen maken dat we leven eer we proberen anderen te vertalen wat God in zijn woord zegt. Wanneer mensen dat niet worden doen, dan kennen ze zich ook valse leer reden. Wanneer een mens zich bekeerd heeft, dan zullen zonen die met God zijn woord bekend zijn, zo'n mens onder ere vlechten nemen en hem met God zijn woord bekend maken, zodat hij in zijn geloven kan gegrind worden. Zonen die zich om eerste Pinksterdag bekeerde, worden in er geloven vastgesteld, zeg maar. Apostelgeschichte 2 kapitel, 42 vers. En die bleven bestendig en de apostel ere leer in gemeenschap en hem broodbreken en hem je been. Nie bekeerde zullen hem geloven vastgesteld worden. Dan wordt er reden ook recht zijn en wat andere mensen zegenen en nog andere naar hem hertrekken. We zullen niet bloos langzaam zijn om reden, maar ook langzaam dal te zijn. Mensen zijn dal geworden over religion waar anderen niet met aanstemmen. Gods in woord zegt dat door een rechte steed en tijd is dal te worden. We zullen dal zijn met de zin, maar we zullen een ans oeien niet zingen. We zullen de zin niet op ans oeien ongegonnen laten. Daar zijn mensen zogar Christen die een woord hebben dat aan volken regeert en aan een trouble in hen brengt. Paulus zegt dat lijden en de gemeente zullen niet schwindal worden. Hier zegt Jacobus datzelfde. Wanneer we schwindal worden en ons woord niet beheersen kennen, dan wordt dat ons zeichnis hinderen. Oeien en woord moet immer beheerst worden van de Heilige Geest. Jezus had een oeien over dat ongerechtigheid en godloze benemen, dat hij in tempel zag dat hij leider door bewiesen deden. Maar wanneer mensen die waarheid weten willen, dan deed hij alles wat hij kon aan dat met leven en zandmoed te geven. We moeten dag voor dag aan de Heilige Geest aangeven dat we de vrucht van gerechtigheid wiezen kunnen. We moeten immer met de Heilige Geest geveld worden. Dat is niet genoeg dat eenmaal doen. Dat veelt jeder dag te bewiesen. En dat passiert, wanneer we ons te aan jeder dag aangeven.

29 vers. Daarom mijn liefste brede, laten jeder mens schwind zijn om hier langzaam te reden, langzaam dal te zijn, dan mensen wordt, dat God zijn gerechtigheid niet wiederstalen. Ik heb vers 29 topje leest, dan die matte topje hole worden. Mensen wordt God zijn gerechtigheid niet goed stonen, vriend. Mensen wordt kämpft van de zendelijke natuur, die we nog haar, wann we ook bekeerd zijn. We moeten bestemmen wat we bewezen worden. De werken van de zendelijke natuur, oder de vrucht van de heilige geest. Daar is een grote onderscheid tussen de werken van de zendelijke natuur en de vrucht van de heilige geest. Dit wordt aan zijn Galaten dat vijfde kapitel beschreven. De werken van dat vlees, dat heet de zendelijke natuur, worden niemals God om je vallen zijn. Dat zijn dingen die van ons zelfs komen. Dat zijn onze werken en mensenwoord is een van die. De vrucht aan een boom is de nafolg van de werkelijkheid dat zo'n boom levendig is. De vrucht van de heilige geest is wat hij even deel brengen wordt, niet wat we zelfs voor zich brengen kunnen. Een mens zijn woord, wanneer hij ook van geestelijke dingen redt, wordt niet God zijn gerechtigheid wiederstalen. 21. Vers. Daarom leidt al het aanreinend af, en dat bezet, en neemt en zanftmoed dat en je plantet woord aan, dat je zelen raden kan. Dit vers geeft ons meer van hoe mensen God zijn woord behandelen zelen en wat we van zijn woord erwarten kennen. Dat zijn dingen in ons leven die we afleiden zelen en gewisse dingen die we aannemen zelen. Dat aanreinend en dat bezet moet afgelegd worden. Onze zendelijke natuur kan bloos de zendelijke dingen even deel brengen. Maar dat kan niet gerechtigheid werken. En Rijmer 6, 13 schrijft Paulus dit. En even geeft ook niet jullie lieden als deiner van ongerechtigheid. Leven geeft jullie zelfs God aan, zoals die van dood tot leven zijn gekomen. En jullie lieden als deiner van gerechtigheid, God jij en Eva. Hoe kan dit voor je gebracht worden? Nou, laat me een bijspel brukken. Wanneer een mens gestorven is, dan is hij dood tot deze wereld. Maar hij is levendig tot de nächste wereld. Wanneer we tot zo'n scherpe reden worden, dan wordt hij dat niet hier kennen of de antwoord geven. Wanneer we aan geld aanbeden worden, dan wordt hij zich niet bewegen, dan hij is dood tot deze wereld. De persoon leeft niet langer en zijn scherpe. Wanneer we dit met onze verwantschap met God vergelijken, dan kunnen we vielleicht leren hoe we ons behandelen zullen. Wanneer de wereld ons nu lukt en ons vlees zich door met uittrekken wel, dan moeten we behouden dat we zo als dood zijn tot de zin. Maar dat we zo als levendig zijn tot God. We moeten een entschluss maken, wel we tot zin gaan geven, oder tot God. We moeten nee zeggen tot dat aanreinend en dat bezet. En tot dat godet en reinend moeten we jo zeggen. Oder, wie moeten ons entsluiten of wie tot dem Dievel oder tot dem Herr Jezus, wel je hoorzaam zijn. Zin wordt ons van de Bibel in gemeenschap met God weghouden. Oder de Bibel wordt ons van de zin weghouden. Wie moeten over God zijn woord lezen en horen en dan dat in ons leven aanwenden. En in 119e Psalm, de 11e vers, lezen we, Dien woord heb ik in mijn hart opbewaard, zodat ik niet tegen die zin je woor. God zijn woord moet en onze horten en je plant worden. Dit is ganz anders als bloos dat woord lezen oder heren en daarvan vergeten. Mensen kennen God zijn woord en er kap hebben, maar dat heeft niets in er leven geändert. En dat is bloos een kap geloven. Dat moet hem hort. Je plant worden zodat het door wassen kan en vrucht brengen kan. Dat moet en je wartelt worden. We moeten God zijn woord met zanftmoed aannemen. Dat meent dat we moeten toestonen dat we niet beter weten als God weet. We hebben een grote gebruik voor God zijn woord. Ons veelt dat. God zijn woord geeft mensen de wijsheid dat aan eerstens nog de raden brengen kan. God zijn woord wordt ons ook sterk maken en ons hem geloven vaststellen.
Kolosser 2, 6 bis 7 sagt, so als je Jesus Christus, dem Herr, angenommen hat, so wandelt auch an ihm, je wartelt und abgebüht an ihm und bestätigt am Glauben, so als je geleerd sind und rechtlich dankbar. Der Rot, der ich wohnt wie von falscher Lehre kennen bewahrt worden, erst dort wie ein Gott sein Wort deep gewartelt sind. Dit moet aber meer als bloß am Kap weten, wat de Bibel sagt. Gott sein Wort wist ons, wo wie kennen gerat worden, wo wie an Gerechtigkeit wandelen kennen, en wat wie nach am Himmel en de Ewigkeit beleven worden. De Seel moet gerat worden, wann die Menschen am Himmel komen wel, en van de Haal weich blijven wel. De Bibel sagt, dat Zonen, die an dem Herr Jesus geleven worden, dat heet am als Heiland annehmen, worden selig worden. En mijn vriend, hast du die Versicherung, dat du in Gottes kind bist? 22. Vers. Ob je zelen ook zonen zijn, die dat woord donen en nicht bloß hören, willst dan schmeer je jund zelfs aan. Dit is een zeer bekende vers. Wanneer mensen irgend woord van des Jakobusbrief weten, dan worden ze des vers erwähnen. Dat is een zeer wichtige vers. Ob je matten dat beobachten, nicht bloß verstellen. Er zijn veel Übersetzungen van de Bibel, en toch zijn er mensen in deze wereld die de Bibel niet in ihre eigen Muttersprache hebben. Er zijn Missionaren, die mank zo'n mensen wonen en arbeiden, zodat ze ihre Sprache leren kennen. En dan gaat zijn woord en ihre Sprache übersetzen, zodat ze van de Radung in Christus weten kennen. Dat neemt veel jaren zijn voordig te brengen. Ik zal hier vielleicht zeggen dat ik dat Nieuwe Testament en een plotdeutsche Sprache even zat ha en dat is te hebben. Wanneer je des radiostation bevroren doorheen, dan worden de jund weten laten woer dat te hebben is. Ober de beste Übersetzung van de Bibel irgend woer, is een Christ die de Bibel weich dag voor dag leven deed, die zijn leven bij de Bibel regelen deed. We kennen vielleicht nicht die Heide ihre Sprache lehren und denen die Bibel geben, aber wir kennen Menschen in unserer Nachbarschaft, die Bibel Wahrheiten durch ans Leben wiesen. Menschen wollen das sein. Ans Leben macht mit unserer Tongue stemmen und bed macht mit der Bibel stemmen. In 1. Petrus 3, 14 bis 16 lesen wir das. Aber wenn je wirklich am Gerechtigkeit lieder, sei je gesegnet. Hat nicht Angst für Ertratze und schreit jund nicht, aber heiligt Gott dem Herr am Hort, sieht immer reden, eine gute Antwort zu geben für die, die jund fragen wegen der Hoffnung, die ein jund ist. Aber dort dort mit einem sanften Sinn und entfurcht und holt jund ihr Wasser rein, so dass die, die jund schämpfen, wegen jund gute Wandel an Christus, sich schämen möchte. Paulus redet auch von dit, in 2. Korinther, het 3. Kapitel, 2. en 3. Vers. Je zendt ons brief en onze horten geschreven, dat van alle man je kent en je leest wordt. En als je op een boord, dat we Christus zijn brief zendt, die derg ons en dienst is, niet met tint geschreven, aber met dem leven je God zijn geest, ook niet op steenen tofelen, aber menschliche hort tofelen. We zullen niet bloos zonen zijn, die God zijn woord heren en nuchter wegen doen, maar zonen die te God zijn woord gehoorzaam zijn. Wanneer we God zijn woord heren, maar dat niet doen, dan smeren we onszelf aan. Anderen kunnen God zijn, wanneer we onbestendig zijn. We kunnen vielleicht enige mensen beschommelen, maar niet alle. En je weet niet God. God weet wat we eindelijk zijn. God zijn woord is ganz anders als een ander boek. We kunnen geschichten van de vergangenheid lezen en dort wordt ons veel vertalen wat we niet wisten. We kunnen andere beken lezen die ons tot tronen of tot lachen brengen kunnen. We kunnen beken lezen die ons vertalen worden hoe we gewisse dingen doen kunnen. Op zo'n beken worden een mens zijn hoort niet anderen. Die kunnen een mens zijn hoort niet reinmaken. Dat is over wat God zijn woord deed, wanneer dat geleest wordt en beobacht wordt. Paulus zei dit van de Heer Jezus en hoe hij de gemeente reinmaakt. En in Efezeer 5, 26, zegt het dit, dat hij de gemeente, mocht heilig maken, dat wasje
met water en woord. We weten dat Jezus in bloed ons van die zonde reinwassen deed en dat het door dat woord bekend gemaakt wordt. God zijn woord wordt ons van anderen en valse gedanken reinholen. Er is zeer veel dat ons in deze wereld vergesteld wordt. En veel, vielleicht het meeste, komt van mensen die weltlich en irdisch denken doen. God zegt dat die weltwijsheid is zoals damheid bij hem en wordt verschwingen. God zijn woord wordt immer blijven. God zijn woord wist ons waarom we met de waarde geboren zijn en hoe dat mogelijk is. Daar wordt ons gezegd dat alle mensen zinder zijn. En dat ze in ihre zin sterven worden, want ze niet God zijn rood nemen worden. En wat is God zijn rood? De Heer Jezus is de enige weg naar de hemel. Zonen die niet waarde geboren zijn, kunnen niet denken dat ze wat voor ihre radung doen kunnen. Goede werken kunnen die radung niet verdienen of kopen. Johannes 6, 27-29 heeft dit te zeggen. Arbeid niet voor dat eten dat verjankelijk is. Aber für dort, dort wird das ewige Leben bleibt, dort die Menschen sehen, die und geben wollen, weil dem hat Gott davor bestätigt. Dann seht ihr zu ihm, das heißt Christus, was soll wir tun, um Gott seine Werke zu wirken? Jesus antwortet und seht zu ihm, das ist Gott sein Werk, dass ihr an dem Leben, dem er geschenkt hat. Es ist einfach. Alles, was Gott von dir fordert, mein Freund, wenn du nicht bekehrt bist, is dat du aan de Heer Jezus geleven wordt, verzonnen van jou die dat je donen ha, en waar de geboren zijn, kennen God om je volle zijn, wanneer je met God zijn woord bekend maken worden, en donen wat hij daar zegt. Goede werken worden voor God talen, over bloos, dan, wanneer mensen aan de Heer Jezus leven, en aan als er heiland aangenomen ha. God zijn woord wist ons, wo wir von dem Herr leben können und am Dienen können. O, mag der Herr und alle seine Gnade und Kraft geben, so dass die können am Glauben feststehen und am Ewe geben. Gottes Segen, meine Freunde.

Want je gezien voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is en dat je woorden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nur denselben Radiosender, wo ihr noch horchen.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte, Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is...

Er kanst du leuwetjen voor God die zo jieren haft? Dat hij zijn eindsien zien, voor die in mij hieverdeut? In Johannes kapitel 3 vers 16 heutet, denn also haft God de welt geläuft, dat hij zijnen eengeborenen zien gaf, damit alle, die aan arm geläuwe, nicht verloren worden, sondern dat ewige leven habe. In dis wichtige Bibelvers steht in Johannes Kapitel 3, Vers 16.

tuig geven, dat toch laten in je leven. Dit koop je toch bij Zacchaeus beobachten, ouder? Hij erkent en gaf toe dat hij niet richtig aan de mensen gehandeld had. En dat wil hij niet toch laten. Hij wil zich veranderen en je leeft aan den Herrn Jezus. En zo nam hij den Herrn Jezus als zijn heiland op. Was het bij die leuwe kind? Kennst du al den Herrn Jezus als dien persönlichen heiland? Wirst du hem vielleicht ook opnemen, zoals Zacchaeus dat deed? Oder vielleicht bist du al een kind Gottes en kost unja dine vriend van Jezus wieder vertalen? En wann dine Freundin oder dien vriend sagt, oh, dat gefällt mir, dan kannst du hem oder ook ihr halpe te beten, zoals du dat mal gebet hast. Doch wann ze mal nee sage, oder vielleicht sage, ich will noch ein bisschen darüber nachdenken, dann sie darüber nicht entmutigt. Bet für deine Freundin, für deinen Freund und denk daran, dass dein treues Zeugnis Gott gefallen hat und Gott wird sie nicht dann auch wirken.

twee nu de Tjenja-zending van Radio Zegenswelle met Irene Schiermacher. Het wordt me vrije, want du bij de nächste Tjenja-stund waar du bij zijn wordt. En vielleicht ook niet alleen. Hierin kost du deine vriend met dat te enloden. Op waarde heren.

0: 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Hallo, Tjenja. Toen duw wel het in twaalf onie je zes vertalen. Zij je alle rood, de eerst wel het junt uit Jacobus 5, de vaar 7 lezen. Tjit, ook de buja de luurt op een wertvolle vrucht van de eerd en haft de bij je duld. Wat de vaarja rijen tjemt en de zomer rijen tjemt. En nu wel het junt vertalen van een moon. Jo, dat woont onje familie, bezit bij de stad wat de Warschau hoort. Warschau, dat is de hoofdstad van Polen. En daar wird een dorp, en daar woont een deutsche Buja. Sie noemen wird Dobri. Dobri, dat bedient so veel als gütig. Dat woord stammt uit Russisch. En dat buja Dobri, dat wird ook een buja. Ja, de buja die had een grote familie en Emma blijft zoveel te leven wie hij krijgt brugt. En zijn huis, daar herrscht een wonderbare vrede Gottes. Jeder dag leest de buja met zijn vrouw en tjenja uit de hele schrift en zij beden te God. Obwohl de buja zo veel steuern betalen moest, werden de Eltern ook de tjenja immer tevreden. Weil sie immer Kreuzöffel hatten, um so zu werden. Und wann dort ein Herbst wird, in der Winterferre der wird, dann trägt der Buja Dobri jeder Jahr einen seltsamen Ghost. Ja, eine öle Kreu, die von dem Grötfuder mal Gröt getragen wird, während die in den Nast wird gefallen, die Kreu, die kommt jeder Jahr zur Wintertid ne dat huis, en dan wil de door even winter blijven. Wie in de winter hebben de veel dat niet einfach, want er zo veel sneeuw op de velden en de velden alle wind liggen deed. En de wind komt de krooi immer weiter te er winterkwartier ne de lied. En wanneer de dan door nena komt, dan spezier de Emma soja ernst en besonnen op een Däschen, op een Bänkenraum. En de zat sich ook op een Schulasch van den Buja, oder op een Schulasch van de Tjenja. De kreudert wie den soja ojenemer Gost. En doi mögt ook veel Fred für de ganze Familie. En einmal de Sommer, te doi tiet aus de Korn soja gut stund, dan kom ein soja schworet Gewitter. En de Hügel, de Fall van Himmel, en de Hod, de geratste Dol van den Buja seine Ernte kaputt gemerkt. De Buja, de kon bloß een vierde Dol van zijn Getreid aufgeben. En de Wien moest hij seine baste Kö verchäupen, ook on zijn Acker verchäupen, damit hij alle Steuern betalen kon. Aber dort Geld, dat redt dann immer noch nicht, he? Und du wein liet, dort de Dobri sich bei einen Mohn Geld liehen. Jo, de Mohn, dort werden edelja Jitzholz. Dort werden gröter Holz aufschnieder. Heu nom immer so ja gröte Zinsen für de Menschen, wann heu wem wot liehen dort. En hoi doi dissen buja bliss jert lien du wein, wein de hoopt, dat er dan alles wat van am tjennen tjerien. Jo, hoi ondert, dat de buja dat niemals betoelen wat tjennen, zöne hüge zinsen. En nächstet jaar dan gof het immer nog tjone ernte. En als het am winter wordt, dan wil de jitzholz unbedingt zijn jert tjerien. De buja, de praga, de monsoja, tot hij doch bad faria luren doet, damit hij zijn buurenhof doch kun een beetje beter verchäupen. En dan wil hij dan luter in Rusland uitwonderen. Aber de jitzholz, de leut met zich nicht reden. Hij holt van gericht einen donja, en dan noem de bij dem Dobri de laatste kewasch, en alles wat een huis wird, alle meubel, alles wat het er gof, dat noemde alle weisse, goede baden.
En hij zegt, want hij buja dobry. Niet wordt aan de restje tijd het geld of hem, dan wordt hij aan een gevangenis schmieden. Ja, dat wordt een schlimme geschichte. Aber wieder wordt het je niet vertalen. Ja, van deur niet. Aber morgen wordt het je wieder vertalen. Nu willen we nog beten. Herr, bewoor ons van Arbeiter en van Hungersnöd. Wann aber schlechte deur in ons leven komen zullen, dan help ons bitte in onze nöd. Amen.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

0: De klok es 11.
1: Het missionswoord Jesus responde al mundo de hoy brengt die de hoopnungsboodschap met redner Walter Niefeld.
2: Lieve vrienden, lieve broeder, lieve zuster, hoe schijn is het als we die tijden met Jezus een dag wiederwonen? Een dag heeft het momenten ook in ons christenleven, waar we zeggen, ik bid dat God mij mocht heilen, of dat God mij mocht uit de schuld eruit helpen, of dat God mocht mijn tijden op mijn rechtje weg brengen, of dat mijn eieren, dat hij wat functioneren deed. En ik verzeek te doen wat ik kan, maar als wann niets passiert. Als wann de hemel stil is. En de Bijbel redt ervan dat het een tijd heeft. God heeft allem een tijd gezet. En wanneer wij om een zaak beden doen, wanneer wij naar God roepen doen, zoals dat volk Israël naar God roepen deed, als ze in nood waren in Egypte, dan zegt de Bijbel in Apostelgeschichte 7:17, als de tijd erfeld weer, dan grijpt God aan. Zo, wie doen er eerst, wenn wir Gott roepen? Aber wie dürfen nicht vertwiebelen, wenn Gott nicht futz von dort geht? Kann sein, dass es Maria ist, oder Eva Maria. Aber das beten halt trotzdem. Das halt uns, dass wir auf Gott vertrauen, dass wir nicht vertwiebelen, dass Gott uns helpen wird, der zu holen, was er angeriepen wird. Aber er hat versprochen, dass er uns gebet erhören wird. Wenn wir beten, dat je bid wordt van God erheert. En wie der wil God vragen, God woont erst die tijd. Wanneer komt de tijd, wo mijn familie zich betieren wordt? Wanneer komt de tijd, wo deze situatie zich veranderen wordt? En God geeft ons de geduld, en God geeft ons, dat we dat rechtje doen, wat hij aangeriepen heeft. En dan kan aan einem dag, alles anders worden, wat eeuwen jaren, nicht mehrlich wie. Gott, du bist der Gott, der das Anmählige mehrlich machen kann. Du hast deine Zeit gesagt für alle Dinge. Alles hat seine Zeit. Aber dann schön, dass wir zu dir beten dürfen. Und dass du uns selbst darfst holen, was deine Zeit gekommen ist. Und wenn du angerippst, dann wird alles anders. Wir beten in Jesus' Namen. Amen. Bis zum nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je ergens een van onze programma bestalen mocht, dan check dan dat geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel wil je kopen, als wanneer je van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 213. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt u dat programma 213. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie onderstetting, die ons het mogelijk maakt, Gods woord uit te stralen. Mocht Gott die richtig sehen.

We hopen beide dat je op dit vandaagse programma deze boodschappen leidt, wat het om zijn je was des. En nu verafscheid wens waardig van junt. Wann Gott het zowel, dan hier je een wieder programma deze Sendung Licht vom Evangelium am eine Weg, ab dezelfde steed, in dezelfde tijd. Wann je irgend vrouwen oder bemoedigingen te de vandaagse Sendung oder irgend eine andere van onze Sendungen hebben, dan schrijft ons. Viele van junt schrijven ons pinklich in Mokkansmout, diesen Radiodienst doch true wieder zu machen. Die haben uns auch weiter Leute, dort die immer für uns beten. Und wir danken ihnen von heute dafür. Schreibt uns auch wieder, unsere Anschrift ist Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ich wiederhole, Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu zijn we ten slotte nog wat Gott met junt. Wat jens aan mijn weg waren hier.

0: Welkom. Dit is de aandacht als van Deerrun Church in Leamington, Ontario. Ons ziel is te mensen leiden om Jezus Christus nu volgen. We hopen dit is de aandacht voor je aansporen om Jezus Christus beter nu volgen. God is in.
1: Go to Marius. Al die roos vond het nieuwe jaar nog maar aan. Nu zijn dag al waar 3 weken daar gegaan. Wanneer het jaar aanvangt, weet wie al je mijn, nustig wat er wat passeren, niet meer de nächste dag. 3 weken zijn voorbij. En ik ga nu al uitgevangen dat meer zei als al meestal werk in het hospital geweest. Dat is in dat nieuwe jaar. En zo gaat de tijd weer. De vrouw die blijft immer. Wat wordt dit nieuwe jaar brengen? En mij denken dat dit moet aan, want we hebben een heel bijzonder jaar gehad, het vierde jaar. Wat een buiten gewoonlijk bier. In deze tijd, er is veel onruw in de wereld. De vraag is, wat dit alles te bedienen heeft. We vingen mij aanmaal, waar Jezus ervan reed, wat er wordt zijn in de eindtijd. En dat is, wat in onze tijd zijn, zoals dat in onze tijd is, dat zijn al schatten beelden van dat wat er komen wordt. We lezen in Lukas kapitel 21, vers 36. Overziet waken en weet, dat je al dat uit de weg komen mochten. Ziet waken en weet, is wat Jezus aan zeiden deed. Wat je God in je veld had, want we beden dan. Want we ons, en we willen ons vandaag met dit thema beschaafden van beden. We lezen in Jacobus kapitel 4, vers 16, dat je bed van een gerechten kan veel uitrechten. Du hast een kracht en dat je bed wat dingen ändern kan. En dat is als van de mensen in een zware tijd eier reid zijn te beden. Ze zeiden dat er in 2020 meer mensen gaan aanvangen te beden, of meer gaan je bed, als zij eier gaan. En dat we de weens dat 2020 dat weer een zware jaar voor de mensen in grote ganzen. Er wordt ook gezegd, Emma, dat er zijn geen Godeslener op een schep wat er ongeveer. Een oprecht gebed brengt ons in gemeenschap met God. Vele omstanden die spornen ons aan te beden. Dit is de tijd waar we zo'n dingen beginnen. We kunnen naar het Oude Testament gaan, daar hebben we de geschiedenis van Jona. En hier weer een profeet, die weer al gehoorzaam te God. Hij wil niet doen wat God wil hebben. En vielleicht had het ermee te doen dat de Assyriërs, dat die er fijn waren in de waag, wat eind, waar ze zich verfechten moesten. En hij wil niet te hangen gaan, zoals God hem aan zijn, dat hij de mensen gaan zijn, dat woord God is brengen. Hij wil leven waar gaan. Hij vond een schep, wat door de andere richting voeren deed, als wat God bestemd had voor hem. En dat zegt dan in vers 3, zegt dat, en Jona, hij vond een schep, dat naar Tarsus zeilen wil, hij betoelt zijn Eintrittsgeld, dat meint hij betoelt zijn ticket en vuur of naar Tarsus. Want wie de map kan doen, Tarsus, waar dat weer van ongeveer van Bohavia, dan moest hij met zijn Noordwesten voren. En God wil hem over naar Oosten checken. Ik weet niet heel wat dat boek of de psalms je had gehad en die tijd wat hij lezen kon van hij had en hij had gezien wat David even zo te zijn had. En we vinden dat in de psalm waar David zegt, psalm 139 vers 9, hij zegt als het dit, wanneer ik dat morgen eruit als vlichten neem en om bieten meer vloog, zo gaat door met die hand mij leiden. David had al in zijn leven dat uitgevonden, dat hij kon niet weigeren van God en dat God de eerste alle wegen. Mensen om groten, die lijken hem er in een baas te gaan. In Jesaja 53, vers 6, daar lezen we, wie wir alle op een erwaag, zo als schoop, die jeder zijn in een baas gaan. De welt heeft veel te bieden to ons. Wanneer het goed laat en lachen dat, brengt keimel niet door den vrede den wo de mens nu ziek in dat. Dat wat je zegt, dat blijft de klik als de mens arm of rijk zijn, dat is niet dat ding wat den vrouw merken dat. En vele mensen vingen dat uit. Veelmals van het al met te lood is. De mens die met veelmals de storm gaan, aja, die zich wel nog gaat draaien. Als ze in een weg gaan, aan je huurzaam zijn, dat brengt schoden. Eerstlich te ons en dan veelmals ook nog te anderen. Ik neem aan dat Jonah geluid, of ik eens in de schap zijn, daar wil ik me uitdrijven, zoals hij deed en ging slopen. En dan wat hij weer gepland had, wanneer hij voor een tarzus zijn, dat hield ik me een beetje vreemd. Dat moet fijn zijn, wanneer hij hem vertrouwen kunnen, aan moet zijn vrouwen vrouwen. Of wie vrouwen ons vielleicht zelf, hoe kan hij dit doen? Zonder die mensen was hij houdt met God en dingen die God hem zei. Dat we even de lied wat hem schept waren, die zeiden te hem, wat kost hij zo'n doen? Hij had zich dat niet nooit geteld, dat hij niet bloos zichzelf, maar ook anderen kon in je voorbrengen door daar. Indem dat hij ongehoorzaam was. Zijn ongehoorzaam bracht den grote storm op dat meer. En dat bracht kasten met zich. Dat zegt er dat ze schmeiden alle vraag wat ze hebben, wat ze vieren, dat ze een meer nemen. Nou, ik denk aan dat wat vielleicht niet zo'n galten zelf bij je was, maar dat je weet van de vraag, dat ze vieren, dat ze van een stad naar de andere, maar ditmaal, der Jonah, moesten ze dat alle een meer nemen schmieden. En dat weer dat ze willen proberen dat schap, op boven water te houden. Alles halt nus, dat wordt plus oja. Dan ziet hij en schließlich wordt de trouble via. Hij ziet hij dat hij wachtraan deed van God. Dat in hemel en de eerd en dat meer je merkt had. En wie leeft dan alle bekomt met de geschicht. Maar hier hebben dat ook dat God hem ook nog den storm. Wiens hij zei, ik weet dat dit storm wegen mij naar Juntje komen is. En hier neemt hij de nächste stap. Hij zegt, schmied mij in het meer en alles wat stel worden. Maar we zeggen, Jonah, dit is wat te verstaan. Meint hij dat werkelijk? Oké, ik was, en er staat dat hij boos had die door je roods, ik was bloos opgeven en dan wat je dat alles ik checken. Want Jonah ook ongehoorzaam via. God, hij kan toch even door een wonder doen. En wat God het merken daarvan. En opraag het gebed, meint hem glauwen beden, to den rechten God. De lied, de beden alle. En zij roepten alle ihre Gerte aan, dat hij helpen zullen. Maar dat helpt nu niet, dat wordt bloß leibe oja en steed beter. Een oprecht gebed dat meint den rechten God aanbeden, der alles gemerkt heeft. Als zij deden wat Jonah zegt, en dat valt hij zelf zij schwor aan mijn moeder aan te schmieden, dan zagen zij daar plötzlich een groot wonder. Wat weer dat, dat wordt alles stil. Wat je niet hebt, dat God, dat is interessant, wat God schaffen deed. Maar wanneer we lezen in Jonah kapitel 1, vers 15, zegt dat was dit. Dan nemen zij Jonah en schmieden aan en meer neer, en dat meer wordt stil. Dan werden die mannen met een grote vorig voor de Heeren benomen. Ze wisten dat al nu. Ze hadden alle ihre Gärten, aber nu wir Jonas in Gott. Die Wunder tun kon. Und ob wir die alles gemerkt hat. Und dann sagt er wieder, sie schlachten ein Tier für ein Opfer und geben dem Herrn ihr Versprechen. Und andere wird gesagt, so ist ich das verstehe, sehen sie, wel wie lieber den Gott dein, der de antworten dat. En een wunder passiert door dadurch. Wat er wieder passiert met die hand, ik geloof dat zij waren hem verdorven en men gedacht, ik wil den Gott aanbeden, der er werkelijk is. Ik weet niet of ze jij moet uitvangen wat met Jonah passiert deiden. Maar wie weten dat? Wins wie fand dat, wie kan dat lezen, wat er wieder passieren deed. Wie beten God en Jezus zijn namen aan van jou. Jezus ons radar merkt den Weg op voor ons. Oder hij merkt den Weg op voor ons. Der is zijn dood om Christus. Dat is waarom we van jou toetraad gaan, to den genodentroon, en dat is alles der Jezus Christus zelfs. Johannes 14, vers 13, daar lees we, en wat je in mijn namen beden worden, dat wil ik doen. Is dat niet een wonderbare verspreking, die hij ons geven deed? In zijn namen beden, hij wil dat antwoorden. Dat meint, een afbraakje beden, dat wordt hij antwoorden. Nu, want we beden nog aan zijn eigen wil, nog aan zijn tierlijke waag, of aan een weltelijke waag, zo'n gebed, dat God niet beantwoorden. Dat meint, want we zelfzichtig zijn, en we willen aan zijn eigen waag gaan, dan kan God ons gebed niet beantwoorden. Zum Beispiel kan het zijn, wanneer we moeten beden, zoals so die mensen doen, God help me dat ik word $1 million gewend, of 100 miljoen, wat immer dat is, wanneer ik word van de lottery tickets wat ik gekocht heb. Wel, eerstelijk zeggen we, dat Christen, we zullen ons nog niet te doen met gamlerieën, dat is am eerste fall. Een weltelijke ding. En zijn naam beden meint, en zijn welen beden. En wat je in mijn namen woorden beden, dat wil ik antwoorden. En geloven beden meint ook, we woorden aan vertrouwen. We woorden aan een stijmetje voor aan. We woorden je duldig zijn. Wens we weten dat hij hier ons. Door we eens hebben we ons geduldig door even zijn. En we kunnen vele bijspelen nemen, maar we denken dan aan de Bijbel en Daniel. Van Daniel ving we veel. Hij werd daardoor in de Babylonische gevangenschap weer. En hij wist er ook al dat de tijd die we meest voorbij, waar Israël moet vrijgemerkt worden en wat ze kunnen teruggaan naar Jeruzalem. Naar Israël. En dat wist hij de WM in Jeremia. Daar had al die prophesied dat het moet voor 70 jaar zijn. En zo, daar zegt hij dat David, hij beet en bekam de zin van Israël. Dan lezen we weer dat in kapitel 10. Daar lezen we, en hij deed fasten en beden. voor 21 jaar. Wauw. Wat denken we? Want we denken aan 21 jaar fasten en beten. Heb je hier eens wie de zaak? Weet je, ik geloof, we kennen een beetje vrouw. En ik weet niet of er zo'n mensen zijn van die wat er zo lang fasten en beten doen. Het langste wat ik dat gedaan heb, is 3 jaar. En dat komt niet meer lang voor. Maar weet je, er is een grote zee in Spanje, waar we werkelijk fasten en beten doen. Wat is dat? We denken dan, zo schwind is ons honger, dan denken we aan beten. En ik had het uitgevonden, dat deed voor mij zeer goed. En dat is waar we kennen, ervaringen kriegen, waar God feilt wordt, dat hij einfach zo dicht wie is. En de interessante ding heb ik hier van Daniel, daar leer ik deze grote lektion. Als hij deze grote ervaring had door. En dus dat van de Bibelleer gezegd wordt, dat het weer Jezus zelfs, de tweede persoon en van God, wat er kwam en zich wies in die dorf heraan. We weten dat hij later tot den engel reden deed. En de engel die zei hem dat, dat God had hem al gehoord, als hij aanvangt te beden. De antwoord komt door de rechte tijd, wanneer we beden doen. Want je, Jona de bed diep in je boete en vers. En God de heer dat ook. De profeet Elia, de bed en de weer in gemeenschap met God. En hij wist krijg wat God doen wil. God openbare te arm. En zo bed hij, dat wordt voor 3,5 jaar niet gereden. God heeft openbaar aan de 10 wellen. En dat passiert krijgt ze stort. En hij moest door je dan ook nog lieden van den kennik. Maar als de tijd even weer, dan bid Jona Wara. En dan vangen de wolken aan te komen. En bald vangt de regen aan te komen. Van Elia kan we veel leren wat we beden moeten. Wanneer het om gebed komen deed, dan moet Jezus vielleicht het beste exempel zijn voor ons te leren. We lezen van hem, meermals waar hij immer ging alleen in bed. Hij bed mangt de mensen, hij bed voor tijden, waar hij alleen was. In Markus kapitel 46, daar lezen we, als hij een ander ziet van de Galileische meer weeren, dan schakte hij de gingen 3 in een lam naar en hij ging op een mooi nap in bedwa voor zich alleen. Jezus in weg om beden, to God, wie immer op en immer op gewaast. Hij had immer gemeenschap met God. Wiens hij weer nog immer ganz vrije was van zin. Hij weer niet zoals wie, waar de zin kon hem stich stonen wanneer hij beden wil. Dat we de zin, dat in was toonmuk voor de mensen, toen beden. En dat had eentje traan van Gods gemeenschap. In Johannes kapitel 8, vers 23 lees, wie hij zegt, hij stamt niet van deze wereld zoals wie deden. Hij stamt van boven. En wie door wie eens van de zin vrije blijven, hij weer God, hij weer dat woord. De gingen de verstanden dat, in dat ze weer een topje was met hem, dat hij anders weer wanneer hij kwam om je bed als zij. En ze zeiden te hem dat hij eens zou leren beden. En zo is ook de gingen, Johannes in de gingen leren van den Johannes. We hebben einfach een bijzonder verraag dat we beden kennen. Met een reinend hart. Voor God komen.

0: Bereid, ons te bemerken, ons aan te strengen, dat zijn sommige dingen wat er met komen met dat. Wens dat komt niet bloos vanzelf, dat we beden doen. Er moeten dingen zijn, die ons aansparen doen, dat te doen. Ernstig beden, brugt aanstrengingen. We kunnen zo beden als de Fariseer beden, daar. En dat we, hij vertelt God al dat goede wat hij al gedaan had. En hij verstond zichzelf zelfs te loven. En hij kon God verschillende dingen vertalen, wat je van wie naam checken, hij moet even zijn goede man was. Hij had veel goede gedaan. Maar we kunnen ook zo beden als de taxcollector deed. Hij kwam met een oprecht hart. Hij zegt, en wie hij weer in God zijn ogen. En hij zegt het ook voor God en genezen God weer. In Lucas kapitel 18, vers 14, daar lezen we. En ik zag Junt, dat dit man, en niet dat wie de taxcollector, en niet Jana, de Pharisäer, ver God je reich voor dich naar huis ging. En God, voor God, doet we ons duimmoedigen. En hij weet wat we gedaan hebben. En hij weet dat als we dat aan de ene eer gedaan hebben, of verarm. Wiens, hij zegt weer, wiens, wer zichzelf erheeft, wordt raufgezaagd worden, maar wer zichzelf raufsticht, wordt erhoben worden. De psalms leren ons op vele steden ook, waar we kunnen beden. En hier fing David als de goede example. Hij wist waar hij zich voor God demütigen moest. Ik denk wat hij deed en hij deed, waar zij over ganz besonders wat beden wollen, of vielleicht ook bekannisse merken ze wieder, dan moeten zij zich zijn kleider aantrekken en met alles bestrijden. En dan kwamen ze voor God, dat was de grote duimmoed die ze hadden. En dan, wanneer ze dit ook deden en ze zagen wat God met hen verhandeld, David verstond God te loven en te prijzen en werkelijk dankbaar zijn van horten. En aan de geschiedenis van Jona kan ik nog eenmaal wiedergehoord en zijn. Waar Jona schließlich ook de arbeid deed, wat God voor hem bestemd had. En hij ging naar Nineveh, een stad waar hij godloos was. En als hij daar werkelijk de boodschap brengen deed, wat God hem gegeven had, dan zagen we dat de mensen deden dat ook zo. Ze trokken zich zijn kleider aan en vangen van Kenneth aan en Allah. En ze beden deze God van Jona aan. En wat je God de antwoord, deze heiden, door. En hij verschoond er de stad wat hij gepland had te verdorven. We weten dat die van de vergangenheid weet we dat de stad blijft nog voor vele jaren staan dan. Een geloven beden wordt ook gegenstand brengen. Die vrienden willen het niet gaan dat we beden zullen. Dat is dat wo hij zijn macht verlieren deed. Want je heist immer raam en wel immer schoven. Met probeert ons alles te verdorven, want het komt aan de gemeenschap met God. Even Jezus, als hij mal voor 40 dagen en 40 nacht fasten en beden deed. Dit is ganz buitengewöhnlich, zei wie. Aber even dan. In zo'n tijd is dat, zag hij vielleicht een gelegenheid, de vriend. Vielleicht kon hij Jezus ook nog vervieren, zoals hij de mensen vervierd had. Maar hij had zich dat zult noodtalen, dit via dat Jezus, hij brak dat woord. Jezus, hij weer dat woord. En dat meint dat hij moest vluchten van Jezus.
1: De klok is 12, maar 30 minuten.

Psalm 86. Ein roep nou help en grote nood. David zing je bed. Haar, horch nou mi en geef mi een je antwoord, wilt ek sie oom en em elend. Bewoor mi je zeil, wilt ek je hier die. Mijn God, help die in deine, die zich op die verlaat. Haar, lot die je genood even mi komen, wilt ek om alle dag ver die em je bed. Melk die in deine, die zeil, vrouw, mijn verlangen o haar, is nou die. Wilst du haar best goud, en reit te verjeven, en hast in je true wat je lijf voor al die onroepen. Hier mijn gebed, o haar, harg, wo ek am genood schree. Wanne ek am trouble kom, wo ek die onroepen, wil ek weit, du worst mi antwoorden. Haar mank alle jette is tjanya zo als du. Tjanya kon dat doen wat du deist. Alle veldje dat du geschaffen hast, o haar, worden ver die komen en die aanbieden. Die worden die genomen eren. Wilst du best een groter God, en deist wonderwoordje, en best de einzige God. Wies mij die waag, o haar, en ek voor in die waarheid wandelen. Hul mijn hoort bij dat eine, dat ek die nomen verrichten voor. Ek word die, o haar, mijn God, van ganzen horten loven, en ewig die nomen verharlichen. Wees die true wat je lijf voor mij is zeer groot. Du hast mijn zeil van dood geraad. God, de stalte zend je in mij opgestoenen, en een je gewaltje baan staat mijn omleven. Menschen, die nicht met die rekenen. Du, Oba, haar God, best vol genood en medleid. Du best geduldig, truhwartig en lijftolig. O, neem mij en genoden aan. Jef dienen deine dinge kraft en raad dienen deineren ernzeen. Jef mij een teken, dat du goudet aan mij deist, dat mij je vriend dat zijnen matten en te schand worden. Wilst du haar mij dag je helpen en je treust hast.

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

Wie mensen functioneren zo. Wat uit eens bestemt wordt uit veel. Wanneer veel geluisterd eens, veel uit ook geluisterd. Wanneer mijn gedanken met koudet veel, wordt ook koudet veel. En wat uit veel, dat veld mij niet wat te doen. Daarbij moest uit de rondeentje wat Jezus eenmaal te de mensen zegt. Dat je een toe dan omreinend of de onreinend eten. En hij leert dan dat niet dat wat we eten ons vergat aangeneem maakt. Niet dat wat en ons nanjet, sondern wat ruitkomt maakt ons vergat aangeneem of de onangeneem. En daar nant hij dan ook verschillende zinden. Also wanneer we nu ons innerstet met koudet vorderen, dan wil we ook koudet hebben om dat van ons te geven. Wanneer ik, zoals de tijd van daar zegt, mijn gedanken met koudet bewee, dan wordt uit mijn hoort, dat meint mijn gevelen, mijn wellen, ook koudet uitkomen. Ik meen dit is voor ons alle ständig te even. Wilst de bij ze vind, überschat ons met schlechte Nachrichten. De negatieve dingen broek wie niet lang zetje. Die bejeen wie alle weent. Als God in je tjena, zullen we door een onderscheid maken. En daarbij wil God ons bestemd helpen en ook de kracht te geven. Zo sluit ik hier deze zending vandaag af. Ten laatste geven we nu nog dit lied bij dem Kreetz.